Aleppo fu, om al uw haar dan gevesten, van winden stout in moed. Om maar uw altijd genna glea, genna, zong ik waar stond.